0: Now.
1: Zit best snap.

Sur tous les murs éclatés, le refus s'arrête.

Nou, dat zijn met recht stemmen uit graven. Gezelligheid van Jean-Baptiste Barrière. En dat al uit 1979. We hoorden Situation Extrême. En het staat op het tweede album wat Jean-Baptiste Barrière uitbracht. Pandemonium, non jamais l'espérance. En het was onder titel Perspective pour une politique païenne. En dat verscheen op Atom Records. Ijzingwekkend werk van Jean-Baptiste Barrière. Op dit moment is er een heuse, eigenlijk een echte cyclus aan de gang. Door heel Nederland spreidt dat zich uit rond de regisseur Werner Herzog. En dat is geheel terecht, want die man heeft de meest schitterende films gemaakt. Zo heb ik met mijn lief al de films Kaspar Hauser bezocht. En daarin wordt een klein rolletje vertolkt door Florian Frieke van Popol Vuh. En dat is sowieso een band rond Florian Frieke, die overigens al heel lang en helaas niet meer onder ons is, van soundtracks voorziet. En zo zijn wij van de week bij

Nosferatu geweest. En dat is wat mij betreft een van de betere Werner Herzog films. Natuurlijk geënt op het origineel van Murnau. Dit is van die soundtrack van Nosferatu. Die Nacht der Himmel van Popol Vuh. En u hoort dan gelijk waar X-Ray de tune vandaan heeft.

0: En dat was inderdaad Dead Man's Hill met Dark Depths of the Sea. Verscheen in 2007 via Old Europa Cafe. En daarvoor rechtstreeks vanaf de kust van Wales hoorde u Shin U Kun met Atmospheric Stratification Part 1. En dat staat op het album Stratigraphy, verschenen via zijn eigen Mankey Music. In eigen beheer uitgegeven, 100 stuks zijn ervan. En wellicht, als ze er nog zijn, dan is hij ook nog eens een keer getekend door de man zelf. We hebben het over Ben Powell. Hij is Shin U Kun uit Wales. En daarvoor de prachtige track van Popol Vuh, Die Nacht der Himmel. Zometeen is het de beurt aan X-Ray en dat wordt een hele spetterende Sinti X-Ray van Majeur. En Majeur is Anthony Patera en hij is een lid uit het duo Zombie. U hoort drie tracks van het album Time Span, zoals dat verscheen in 2009. En aanvullend drie tracks van het album Termination Shock uit 2015. Sleep is overrated en pest de buren eens goed. Zet die knop op 10 bij X-Ray met Majeur. Zo meteen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank ook voornamelijk mijn gasten van vanavond met hun voortreffelijke platen. Martijn Veenekatten, Lex Post en Siet Tjarda voor hun bijdrages. Jullie hebben weer heerlijke platen meegenomen. En de volgende keer gaan we dat natuurlijk weer doen. Toch?
1: Absoluut.
0: Mooi zo. Hartelijk dank, heren. En ook hartelijk dank nogmaals thuis voor het luisteren. De playlist die staat compleet op de site op de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. En wat mij betreft, maak er een mooie week van. De herfst is aangetreden. Gaan we wellicht gewoon alvast een kerstboom kopen. Want de zomer die is definitief voorbij. En de herfst die zit volgende week natuurlijk weer kracht bijgezet in X-Rated op de zondagavond. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

mutants.

Pete Lazenby. En Wave Speech. Origineel verschenen in 1994. Deze versie werd echter een jaar uitgebracht in 1995, dus via het label Round and Round. Pete Lazenby. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Zo, die komt er lekker in. Fijn dat u er allemaal bij bent. Hartelijk welkom bij een nieuwe X-Rated. Tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En 2 weken terug draaide ik al een track van CJ van Door March, de Ambient Remixes. Nou, daar gaan we er nog eentje bovenop gooien. Door March in de Mar Corporation Remix. En die is onlangs verschenen. Prachtig werk van CJ. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Bokeh. En dat is een duo uit Berlijn. Heerlijk. Bokeh. En u hoorde Embrace Aging into Blue. En dan de DYL remix. Het staat op de Lance's Dances EP. En die gaat 4 februari verschijnen. Heerlijk werk van Bokeh hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu niet in plaats van de Duits-Amerikaanse vriendschap een Turks-Wit-Russische vriendschap gaan doen. Jawel, één lid uit die komt afkomstig uit Turkije. De ander uit Belarus, oftewel Wit-Rusland. Ik heb het over God is God. Een ander duo dus. En dat gaat verschijnen op het Hamburgse label Bureau B. Of Bureau B. Zometeen hierna de nieuwste nog van Kreitler. Maar nu eerst God is God. U hoort de song part 1. En dat gaat verschijnen op het album Metamorphosis van de voornoemde God is God. Dat verschijnt 18 februari.

Het klinkt altijd zo lekker, hè? Het geluid van Kreidler. Het nieuwe album gaat Spells and Daubs heten. Of nee, gaat niet. Dat heet zo. Ook verschenen op Bureau B. Het nieuwste album is inmiddels uit. U hoorde Reverie van Kreidler. Hierbij X-rated op de Concertzender. Met nu werk van Koloa. En Koloa, dat is een album wat... Koloa's album is vorig jaar al verschenen. Millennium Sun. En die was zelfs opgenomen in de eindlijst van collega-vriend Roel Jansen van Space Exposure. Ik vond hem ook hartstikke goed, maar bij mij heeft hij de eindlijst niet gehaald. En één track daarvan, die is wel, ja, die is fantastisch. Dat is Data Diver. En die vindt u op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Dat geweldige cd'tje wat bijgevoegd zit bij de Gonzo Circus. Heel erg fraai werk van Koloa.

0: Spector met het prachtige en machtige Mantra Voluntatis. Het staat op het gelijknamige album wat in 2006 verscheen via Hauruck SPQR Spector, oftewel de frontman van Ein Sof. En die luidde helaas alweer het einde in van deze X-Rated op deze zondagavond. En daarvoor kon u luisteren naar onze onvolprezen Hessel Veldman. Wat heeft die een geweldig album op de markt gebracht? Verslavend, koud, kil, rauw, ruw. Je hoort IJmuiden en je hoort de Piervrees. Dat was de track die je hoorde van zijn album IJmuiden. En dat verscheen via Winter Light Records. Hessel Veldman die heeft echt een prachtig album uitgebracht. En daarvoor... En dat album moeten we nog meer induiken, want dat moet nog uitkomen van Lynn Iswin. Nou, Piervrees, die moet u echt hebben morgen, want dan raast Storm Corrie over ons heen. En dan moet u niet op een pier staan. Ik zou er althans niet gaan staan. Zometeen het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daarin hoort u de schitterende geluiden van CJ Mind en Man UFO. Dat komt rechtstreeks uit Rusland. Het zijn de heren Alexander Harshenko en Andrei Lobatsevich. En het staat op het album Source. En CJ Mind en Man UFO hebben nog Experiment aan hun naam toegevoegd. U hoort 5 tracks van dat schitterende album. Zometeen in X-Ray tot middernacht. En daarna een nieuwe Dr. Klangendom hier bij de Concertzender. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Volgende week ijs, weder, storm en andere ellende dienende is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11 hier op de Concertzender. Blijf bij de Concertzender, want er is nog veel meer moois te beleven bij dit station. Wat niet doet aan luistercijfers, die boeien niet. De muziek die boeit. Hier werken alleen maar muziekfreaks. En zo hoort dat, want het gaat om de muziek. En niet hoe populair het is. Hoe mooi het is. Daar gaat het om. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. Ik dank u ook allen hartelijk voor alle reacties die ik van boven en beneden en links en rechts en overal heb ontvangen. Hier is X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Almachtig, wat een track. Van die tracks die je helemaal meezuigen. Van die beats, die hypnotiserende beats. Dat kan echt alleen maar van Exquisite Corpse komen. Of Psychic Warriors of Gaia. Nou, beide is waar, want Exquisite Corpse bestonden uit Robert Heijnen. En hij was van de Psychic Warriors of Gaia. Bijgestaan door de inmiddels niet meer onder ons zijnde Debbie Jones. En Exquisite Corpse maakte deze track Inner Rhythm in de Lower World Mix in 1993 verschenen op het Belgische KK Records. Exquisite Corpse, Robert Heijnen. Later heeft eigenlijk Exquisite Corpse onder een iets andere naam weer een wederopstanding weten door te maken. En dat was ook weer geweldig. Deze was dus, zoals gezegd, uit 1993. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur vanavond hoort u hier op de Concertzender de meest geweldige muzikale klanken die u eigenlijk nergens anders op de radio hoort. Na 11 is het de beurt aan X-Ray. En daarin het, eigenlijk aandacht voor drie verschillende artiesten, namelijk Alio Die, Mac Mavis en Robert Rich met Brian Lustmort. Maar daarover straks meer. Eerst gaan we naar fonkelnieuw werk, namelijk nog te verschijnen op 26 juni aanstaande van Dave Mack. Het album Berliner Seite gaat verschijnen op Diffuse Reality. U hoort nu Berliner Seite Part 1. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Ja, techno-pionier Jeff Mills himself is weer terug. En nadat hij heel veel uitstapjes heeft gemaakt richting de een beetje jazz-achtige house, is hij weer helemaal terug naar het geluid waar hij goed in is. En dat is namelijk gewoon heerlijke techno. En ook niet beuken, maar gewoon lekker ingehouden Jeff Mills. Zoals de track Orbiting the Star. En dat komt te staan op de Trip to Vega. En dat zal ook voorlopig nog niet verschijnen, namelijk pas op 19 juni. Een en ander zal verschijnen via zijn eigen label Axis. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Het is warm hier in de studio, is het nog steeds zo'n dikke 29 graden. Rol de boksen naar buiten en opvoeden die buren met nog veel meer moois, zoals nu lekkere electro van The Lone Aquanaut. De 12-inch Age of Aquarius is verschenen via Synaptic Cliffs. Hier is The Lone Aquanaut met inderdaad de titeltrack Age of Aquarius.

En dat was een nieuw werk van Torsten Zoltau, of wel Veemoerel. Staat op het album Fura Fauna, net verschenen via Black Rose Recordings. U hoorde Torsten Zoltau en Veemoerel met Therianthrope. En dat in de remix die gemaakt is door Traum. Torsten Zoltau, overigens wordt hier ook flink aan meegewerkt door Ralf Wiechowski. En hem kan u wellicht kennen als oprichter van P16D4. Torsten Zoltau hier bij X-Rated op de Concertzender met nog twee tracks te gaan. En de eerste die is voor Kevin Tompkins. Zijn nieuwe album is één grote slaaploze nacht. Insomnia heet het ook. Verschenen via het Poolse Zo Harum. Dit is Insomnia Night 3. Kevin Tompkins, vroeger van Sutcliffe Jugend. En daarvoor nog voor In White House. Hier is die. Prachtig werk. Dit is Night 3 uit het werkstuk Insomnia.

0: Het prachtige werk van Current 93 met een gastoptreden van Nick Cave in de track All the Pretty Little Horses van het gelijknamige album uit 1996. En dit prachtige kleinootje van 2 minuten en 34 seconden draaide ik voor mijn lieve vriendin Anita, die over precies 1 uur en 2,5 minuut jarig is. Om 12 uur wordt zij jarig. Anita, deze was voor jou. Current 93 met Nick Cave, All the Pretty Little Horses. En daarvoor hoorde u Kevin Tompkins met zijn indrukwekkende project Insomnia, waar ik nu al besloten heb dat hij echt best wel hoog in de eindlijst gaat eindigen. Zometeen is er derde uur en dat is X-Ray tot 12 uur middernacht. En daarin hoort u 3 verschillende artiesten die toch het een en ander met elkaar te maken hebben en een beetje naadloos in elkaar overgaan. Van mooie, diepe, ja, zeg maar, een beetje tribal ambient naar het wat donkerder werk. Allereerst hoort u Alio Die en u hoort 2 tracks van het album Il Tempo. Magica di Saturnia in Pavonia. Daarna hoort u 3 tracks van Mac Mavis van het album Report from the Lake. En we eindigen met 2 tracks van het indrukwekkende werkstuk Stalker van Robert Rich en Brian Lustmort. Oftewel Brian Williams Lustmort. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En IJs en Vader en Extinction Rebellion dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Als we de studio kunnen bereiken, dan is het er een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Deze uitzending kunt u direct weer terugluisteren. Direct na 11. De playlist staat volledig op de site van de concertzender. Een site die overigens veel meer te bieden heeft, want deze concertzender staat veel, veel, veel meer moois. Dus houd u niet bij X-Rated, maar ontdek nog veel meer moois op deze prachtzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en heb een mooie tweede Pinksterdag. En op die mooie tweede Pinksterdag kunt u deze uitzending weer opnieuw luisteren. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Het gaat maar door, dames en heren, jongens en meisjes. Het gaat maar door. Weer werd de muziekwereld geschokt door het overlijden van een belangrijke muzikant. We hebben het nu over Andy Fletcher, Andrew Fletcher. Zeg maar de wat stille man van Depeche Mode. De liedjes die werden geschreven door Martin Al Gore en vroeger door Vince Clarke. En het werd gezongen door Dave Gahan. Maar stiekem deed Andy Fletcher gewoon ontzettend veel aan de muziek. En die muziek die mag er zijn van Depeche Mode. Never Let Me Down Again. Never Let Me Down. Nou, dat gaat helaas wel gebeuren, want we voelen er ons allemaal nogal down onder. Rust in vrede. Andrew Fletcher. Depeche Mode. Ik ben trouwens erg benieuwd wat Depeche Mode gaat doen. Want eigenlijk, ja, Andrew Fletcher was zelf een man die zei van, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik doe in Depeche Mode. Maar daar deed hij zichzelf natuurlijk ernstig tekort mee. En hij bedoelde het waarschijnlijk ook lollig, want hij wist wel degelijk dat hij veel deed. Gaat Depeche Mode door? We zullen het in de toekomst weten. Depeche Mode, rust in vrede, Andrew Fletcher. Aan het begin van een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Fijn dat u er allemaal bij bent. Tot 11 uur is dit X-Rated. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Met een special rond Nîmes, oftewel Giuseppe Verticchio. Maar dan straks om 11 uur. Eerst gaan we even flink aan de acid met Gimeno. En dat is Alex Gimeno. Acid met een apenstaartje aan het begin. En dat komt op het nieuwe album Movement. Dat gaat verschijnen op 27 juni aanstaande. Dit is Gimeno.

Zo, Robonob. Een Robonob, dat is een duo, een dame en een heer uit Bulgarije. Uit Sofia komen ze. Robonob met Gyration. En dat staat op het nieuwe album In From The Storm. En dat staat op Macro Records. En dat is een label dat in handen is van Stefan Goldman. En die doet trouwens ook mee als producer aan dit album van Robonob. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender, waar we nog even flink doorbeuken. Veiligheidsriemen vast, want uit Duitsland is hier Ralf Gatzer als Gamlas Katten. We doen een rondje audiofop met zometeen Axiom uit België. Heerlijke electro, maar eerst even de beukende acid techno van Gamlas Katten. Van het album Voltage is dit Transmission 3.

Axiom met het geweldige, althans getitelde album Field Guide to Alien Planets and Other Disco Balls. Zo, Superfluid hoorde u van Axiom, het Belgisch duo bestaande uit Cédric Fermont en Olivier Moreau. Axiom hier bij X-Rated. En waar we het even wat rustiger aan gaan doen en een beetje in de Sinti gaan zitten. De beuk gaat er even uit, maar het ritme blijft er nog een klein beetje in. Want er komt een nieuw album binnenkort van CJ. CJ, dat is de Nederlandse, of liever gezegd zelfs de Amsterdamse synthesist Christian Jansen. En die bracht in 2016 een album getiteld Backslider uit. Wel nu, daar komt nu het logische vervolg op. Maar liefst 6 jaar later komt Backslider 2 uit. En X-Rated zal X-Rated niet zijn als wij de primeur hadden van dit album. En dat gaat dus nu gebeuren. Het is Backslider 1 waren de delen Backslider 1 tot en met 6. En dit behelst de delen 7 tot en met 11. We hebben nu de primeur dus van het nieuwe album van CJ. Lekker Sinti-werk in Backslider Part 8.

Wat een schitterende track. Hercules and Love Affair. Nooit gedacht dat ik dat nog eens in X-Rated zou kunnen draaien. Maar dan featuring Anoni, oftewel Anthony van Anthony and the Johnsons.

En deze Hercules and Love Affair track was niet zomaar een track featuring Anoni. Het is ook nog eens een keer een Justin K. Broderick remix. U weet wel, de man van Godflesh, Jezu en andere mooie dingen. Poisonous Storytelling. Dat is op een digitale single uitgebracht tot op heden. En er komt een album aan van Hercules and Love Affair. Dat gebeurt op 17 juni aanstaande via het befaamde Skint label. Het album gaat heten In Amber. En voor Hercules and Love Affair kon u luisteren naar Void Stasis. Liquid Fire van het album Ruins. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber.

Helaas markeert dat het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog veel meer moois te beleven. Namelijk zometeen in X-Ray een special rond de Italiaanse artiest Nim, oftewel Giuseppe Verticchio. U hoort twee tracks van het album The Unkept Secrets uit 2008. Eén track van Travel Diary uit 2009. Eenmaal van de Kroentep Archives in 2011. Eenmaal Beyond the Crying Era. En dat is de unreleased track die 3 jaar geleden verscheen op het album op Winter Light. En we eindigen met het nieuwe album. Twee tracks van Iron and Ice. Net verschenen in dit jaar. Zometeen dus veel meer moois bij de Concertzender hier te beleven. En om 12 uur is het tijd voor een nieuwe Dr. Klangendom. Ik wens u allen een hele mooie avond verder. Sleep is overrated. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Volgende week vanaf 9 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van links en rechts en boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week.

Max. Rated.

aus Deutschland, het duo The Bloom of Gutter. En ze noemen zich eigenlijk ook The B.O.G., oftewel The Bug. The Bug dus, hè? Dus niet The Bug. The Bug, The Bloom of Gutter, samen met U-Matic X. En u hoorde The World of Illusory Desires. Er staat op de 12-inch The Patterns of Force. Via Hardhouse verschenen in 1995. Goedenavond, u bent verbonden met de concertzender. Tot 11 uur vanavond is hier X-Rated. En daarna X-Ray tot 12 uur. En zometeen duiken wij voor de tweede keer, sinds 6 oktober, 3 weken geleden, deden we het ook, in het Le Guess Who Festival. Het festival wat gehouden gaat worden van 7 tot en met 10 november aanstaande. Maar daarover zo meer. Eerst moet ik even iets rechtzetten van vorige week. Want vorige week vertelde ik u dat er een nieuw album van Scan 7 aankomt. Welnu, dat is helemaal niet waar. Ik werd er ook op gewezen door luisteraar Dennis. Waarvoor dank, Dennis. Het is gewoon een heruitgave uit 1996. En de heruitgave die wordt uitgebracht op 29 november aanstaande op Tresor. En om het foutje even terecht te zetten, draaien we gewoon lekker nog een track. Hier is Scan 7 uit Detroit. Ook wederom uitgebracht dus op Tresor Records. Het staat op het album Dark Territory. De track die heet gewoon 7. Hier is Scan 7. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Kunt u nog beuken? Beuk dan mee met het nieuwe album van Vexillary. En dat heet, dat album gaat heten Horror Redubs. En dat gaat voorlopig nog niet verschijnen. 6 december aanstaande gaat dat verschijnen. En wij draaiden vast een heerlijke track, namelijk A New Body in de Nightcrawler remix. Vexillary hier bij X-Rated op de Concertzender. En het komende ruime half uur is voor het Le Guess Who Festival. Inderdaad, raad eens wie. Wie staan er allemaal? Het tweede gedeelte, het eerste gedeelte kon u horen op 6 oktober, jongstleden, 3 weken geleden. Dit is het tweede gedeelte, dus ik hoef u over het festival eigenlijk niets meer te vertellen. Dus dat laten we de muziek doen, zoals Clara Lewis en Nick Kolk Void. Zij komen optreden en daar zijn we blij mee. Dat getuigen ook hun laatste album Full On, dat in 23 verscheen. Dit is Travel With A Friend. Tot 10 uur is dit het Le Guess Who Festival. Hier zijn Clara Lewis en Nick Kolk.

I'm gonna see you soon.

I'm going to go to the hospital.

I'm gonna go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

0: from trouble and shipping. It's about to burn, we can see on the trouble, but it's not so, it's a bit of steel. I'll see what I'm trying to say, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm saying, I'll see what I'm
1: Wat een fantastische creepy track is dit van DNA. En DNA And, dat is een collectief uit Oslo, Noorwegen. Het zijn allerlei professionele muzikanten. En het bijzondere is dat ze allemaal, en er zijn er een stuk of 10 of zo, allemaal lijden aan het Down-syndrome. Of lijden. Ze hebben in ieder geval het Down-syndrome. Dat is op zich best bijzonder. Een heel toneel vol met mensen met het Down-syndrome. En de bandnaam, ik vertaal het eigenlijk als DNA. And, als in, ja, we hebben een DNA-verschil, een chromosoom te veel. Dus, wat maakt het uit? En dat staat op het gelijknamige album. En daarvan hoort u Oh Yeah Baby. En dat stamt alweer uit 2019. En zij spelen op de donderdag op het Legesshoe Festival. Dus wat let u, daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Het Legesshoe Festival, de donderdag. De rest is helaas uitverkocht en dat geldt dus ook voor de dag dat Bela komt. We gaan van Noorwegen naar Zuid-Korea. En er komt meer uit Zuid-Korea dan alleen maar K-pop. Wat dacht u van Bela? En Bela weet zich vergezeld van Theresa Baumgartner voor de visuals. Met haar bijzondere optreden. Dit is een track van het album Noise and Cry. Hier is Bela met The Sage.

iets wat vervreemdende klanken van Tashi Wada. En Tashi Wada, dat is de zoon van Yoshi Wada. Zijn vader is onlangs overleden. En als duo hebben ze ook wel opgetreden op het Legacy Festival. Nou, vader, dat lukt niet meer. Maar zoon, dat lukt nog wel. Tashi Wada geeft een soloconcert op Legacy. U hoorde een track van het album What Is Not Strange. En de track die u hoorde was Under the Earth. Het Legacy Festival, dat is aanstaande en dat gaat gehouden worden tussen 7 en 10 november aanstaande. 10 november, dat is een zondag, maar vreest u niet, ik zorg gewoon dat er om 9 uur een live X-rated klaarstaat. Of klaarstaat, ik ben er. Ik hoef alleen maar te rennen vanuit Tivoli Vredenburg om hier op tijd te zijn, dus dat gaat helemaal lukken. En waar ik ook heel erg naar uitkijk is het concert van Abul Mogar samen met Rafael Anton Irisarri. Zij samen geven een concert en daar kijk ik in, zoals gezegd, zeer naar uit. Hun album heet Impossibly Distant, Impossibly Close. En dat verscheen dit jaar op het label Black Null Editions. Hier zijn ze. Tot aan 10 uur. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri met Place of Forever. En ik hoop u te treffen op het Legacy Festival 2024.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna meer fries in X-ray tot middernacht. Dat waren de honden. En we gaan nu weer drie dames laten zingen. We hebben het over de Veelies. Die maakten dus niet de Veelies met een F, maar de Veelies of Veelies, Veelies. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. In ieder geval, ze komen uit Zwitserland. En deze drie dames maakten een aantal platen, een aantal singles. Hebben onder andere opgetreden met de Sex Gang Children en Minimal Compact. En een van de 12 inches ligt nu op de draaitafel, namelijk Velvet Tales. Het stamt uit 1985. Hier zijn de Veelies met Exquisite Carcass, hier bij X-Rated op de concertzender.

heerlijk log en zwaar. Gianluca Becuzzi, en die zet toch in zijn eentje even bijna een eenpersoons Sun O neer in de track Bad Karma. U vindt het op het nieuwste album wat van hem verschenen is. Op de rand tussen 23 en 24 moet ik zeggen. Het album Black Mantra. En dat verscheen op het Italiaanse Standa label. Gianluca Becuzzi hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we het even gaan hebben over Tangerine Dream. Die komt weer naar Nederland. En die gaan een heel speciaal concert geven. Namelijk 50 Years of Phaedra. Phaedra is het fenomenale album wat in 1974 verscheen. En wat mij betreft nog steeds, ja, ik denk wel het op één na favoriete Tangerine Dream album. De meest favoriete, dat blijft Rubicon. Maar Phaedra, dat mag er ook zijn in 1974. Ik was helemaal uit het veld toen ik dit album voor het eerst hoorde. En ik weet het, Tangerine Dream, de originele leden, die zijn er allemaal niet meer. Of althans, eentje leeft er niet meer en de andere zijn er niet meer bij. Maar het huidige trio, die weet ook wel degelijk van want. Ik heb ze meerdere malen live gezien. Dus ik kijk heel erg uit naar 50 Years of Phaedra. Dat gaat gebeuren op zaterdag 21 december aanstaande in het theater De Stoelendans. Ja, de naam van het theater, dat heeft het niet mee. Het is het oude theater De Enk en dat is gevestigd in Oorschot. Er zijn nog kaarten en ik zou ze pakken als ik u was, want dit is niet iets om te missen. Tangerine Dream en het project Phaedra. Vandaar nu even een stukje uit het originele album Phaedra, namelijk een stuk uit de track Phaedra. Nogmaals, zaterdag 21 december in de Stoelendans in Oorschot gaat dat zien. Tangerine Dream.

Franse duo Indalaska. Ze maakten in 2023 het album Musique des Sables. En het duo dat is eigenlijk afkomstig uit een ander duo, namelijk Manin Kari. En zij vormen eigenlijk gewoon ook Indalaska. Dezelfde mensen. Musique des Sables verscheen op het Poolse Zoharum. Je hoorde het schitterende Le Bleu Superstition. Indalaska hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik zag dat terwijl Tangerine Dream Fedra draaide, er een flink aantal kaarten verkocht werd. Er zijn er 110 over. En ik zou even mijn uw slag slaan voordat het te laat is. In ieder geval, doen gewoon. Deze week overleed helaas Phil Lesh. Phil Lesh was een van de oprichters van The Grateful Dead. Maar behalve dat maakte hij ook in 1975 samen met de avant-garde componist Nat Lagan het bijzondere album Sea Stones. En het grappige is, daar doen ook mensen als Jerry Garcia en Mickey Hart aan mee. En zij waren ook van The Grateful Dead. Maar behalve dat zijn ook mensen als David Crosby van Crosby, Stills, Nash en Young te horen. En Grace Slick bijvoorbeeld van Jefferson Airplane. Nou, je hoort ze echt niet terug op dit album. En dat vind ik het bijzondere eraan. Rust in vrede, Phil Lesh. En daarom nu een track van dat voornoemde album Sea Stones. U hoort een gedeelte uit het zevende gedeelte van Sea Stones voor Phil Lesh.

In het kader van 30 jaar Trezor Records en Trezor Club, in ieder geval Records, maakte Udo Hanten, oftewel TV Victor, een aantal EP's. En dit is daar de derde van. De serie die heet GRV. En daar is nu een nummertje 3 van verschenen. En dat verschijnt uiteraard via Trezor. U hoort TR 13-1. En dat zal wel staan voor Trezor 13-1 of zoiets. Nou, goed. In ieder geval heel fijn dat TV Victor weer actief is. En nog steeds hele, hele fijne muziek maakt. Zoals u net hoorde in X-Rated op de concertzender. En onlangs verscheen de nieuwe EP van Burial. Jawel, daar is natuurlijk rijkhalsend naar uitgekeken. En je weet nooit wat Burial gaat doen. Natuurlijk, zijn label is Hyperdub. En de nieuwste EP die heet Anti-Dawn. En van die LP hoort u nu de titeltrack.

0: door het uitblijven van een nieuwe van Thomas Keuner, is er gewoon weer een oudere een heruitgebracht. En dat is ook fijn. Thomas Keuner maakte Obriet ooit. En dat verscheen destijds via Baruni Records. En er is nu een nieuwe versie verschenen via het geweldige Mille Plateaux. En daar staan weer twee tracks op die niet op de originele Obriet staan. Waaronder deze, een version van Nuuk. Ik weet niet of u het onderscheid überhaupt hoort van het originele Nuuk en deze version. Maar toch leuk om te draaien. In ieder geval, laten we zeggen een maand of drie geleden verschenen via Mille Plateaux. Dus de, tussen aanhalingstekens, nieuwe van Thomas Keuner.
1: X-rated.
2: The night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna meer moois in X-ray. En daarin hoort u werk van Solitaire, het werk van Elmar Schulte. Maar eerst terug naar 1981, The Eyes of Beautiful Losers. Dan heb ik het met deze geweldige titel sowieso over Eyeless in Gaza. Martin Bates en Pete Becker. Ongekende schoonheid die ze samenvatten op het album Caught in Flux. Dat destijds in 1981 verscheen via Cherry Red Records. Middels een 12-inch en een LP in één. En dat, die 12-inch die ligt nu op de draaitafel. Prachtig werk van Eyeless in Gaza.

kapot, Jan Dory. Echt ongelooflijk. Werkelijk prachtig. Niels Vraam met de stem van Robert De Niro, die de tekst insprak van Winter Morning 2. Dat verscheen op Erased Tapes in 2016 op het album Alice. Een album wat gemaakt is met Woodkid, Niels Vraam en dus Robert De Niro. Natuurlijk, die laatste die kennen we van de films The Godfather 2, Raging Bull, Taxi Driver, Deer Hunter en noem het allemaal maar op. Een prachtige goede acteur, die Robert De Niro en Niels Vraam. Ach, die behoeft verder geen introductie. Schitterend werk. Echt schitterend. En die track van Woodkid, die ook op dit album staat, die mag er ook zijn. Dus het is de aanschaf waard, in ieder geval. U luistert naar X-Rated op de Concertzender met nu iets steviger werk van In Suffer. Uit Polen, In Suffer. En het staat op het album The Four Horsemen of the Apocalypse. Een verzamelaar. En daar staat ook nog een prachtig werk op van Melekta, Paranoia Inducta en Leiche Rusticaal. Maar dit is dus In Suffer.

Jawel, heerlijk. Onze Nordvarger. En dat allemaal omdat het album opnieuw is uitgebracht. Op hetzelfde label overigens, namelijk Cold Spring. Stripped of all but my loyalty I serve. Dat was de track die je hoorde. Die staat op het album Perhula. En dat verscheen origineel in 2008 dus op Cold Spring. En dat was destijds alleen op CD. Voor degene die het op vinyl willen hebben, goed nieuws. Want onlangs is dat heruitgegeven dus door Cold Spring. Het album Perhula van Nordvarger. X-Rated op de concertzender. Met jou hoor, daar is die. Een wederom en sowieso notering in de eindlijst voor 2022. En de januari is nog niet eens voorbij. Aanstaande woensdag gaat verschijnen het album IJmuiden van Hessel Veldman. Hessel Veldman is behalve de man die mij hier bij de concertzender heeft weten binnen te loodsen met het programma X-Rated, waar ik hem nog altijd buitengewoon dankbaar voor ben. Ook muzikant, zo heeft hij gezeten in Gorgonzola Legs en maakte muziek als Y Create en is degene die achter het openbaar maken van de documenten van Willem de Ridder zit. En hij doet nog veel meer. Hij is N.O. Veldhuis. Daar komt binnenkort een nieuw album van uit waar hij ook achter zit. Kortom, een bezige baas en ook nog programmamaker hier bij de Concertzender en ook nog eindredacteur. En hij heeft nu een nieuw album wat dus aanstaande woensdag gaat verschijnen. En dat heet gewoon IJmuiden. Het is een fantastisch album. Het is ruw, het is rauw, het is donker, het is kil, het is beklemmend. En dat heeft alles te maken met de ruwheid die IJmuiden met zich meebrengt. En de release datum van aanstaande woensdag is ook niet toevallig, aangezien dan de opening is van de grootste sluis van de wereld. De zeesluis IJmuiden. Dat gaat dus aanstaande woensdag gebeuren. Maar belangrijker is eigenlijk nog de release van dit album. En dat gaat verschijnen via het fantastische label Winter Lights. Een unieke track, want deze is nog niet geopenbaard. De track Stuurlast. En dat gaat dus verschijnen op het album IJmuiden. Hier is Hessel Veldman.

Op Sonic Acts heb ik hem dus moeten missen. Drew McDowell. Ik kreeg toen enorm last van een blitzgriep. Dus ik moest Drew McDowell op Sonic Act helaas skippen. Maar gelukkig komt hij ook op het Rewire Festival. U hoorde van het album A Thread, Silver and Trembling. De track Out of Strength Comes Sweetness. Drew McDowell, vroeger van Psychic TV en Coil. En ik zei het al, voor veel zijn geen kaarten meer te krijgen, maar wel voor de donderdag. En daar spelen Suzanne Ciani samen met Actress, maar ook twee concerten van Caterina Barbieri. En dat is natuurlijk sowieso al de moeite waard. Getuige ook de track Fantas, wat u vindt op het album Ecstatic Computation.

0: En Joseph Camarou is ook weer van de partij op het Rewire Festival met een nieuw project, de première van het project As Nature. Nou, aangezien dat de première wordt op Rewire, kunnen we daar niets van draaien. Dus gewoon een track van het nieuwste album van KMRU. En dat is Kin, dat is verschenen via Editions Amigo als Peter Rehberg tribute. Dit was de track With Trees Where We Can See. En dit was ook voor nu de Rewire Special. Ik hoop sommigen van u daar aan te treffen. En nogmaals, er zijn nog kaarten voor Actress en Suzanne Ziani en Caterina Barbieri op de donderdag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray. Ik heb gemeend weer een LP uit 1980 uit de kast te trekken. En dat is van het gezelschap wat eigenlijk maar één LP en twee singles heeft gemaakt. Met z'n drieën. The Young Marble Giants. Waarom ze dat in godsnaam nooit hebben voortgezet is mijn raadsel. Later zijn ze nog in andere bands gaan zitten. Wat mij betreft minder van kwaliteit is als hun LP Colossal Youth uit 1980. Dit is Searching for Mr. Right. Young Marble Giants.

Ik doe het niet vaak. Zo'n lange track in X-Rated draaien. Deze track duurde 23 minuten. Maar dat verdient hij. Een track van het album Nerve Cell Threads Electronics van Jarl, oftewel Eric Jarl. Verschenen via het Poolse Zoharum. Sorry. U hoorde de 4 uit 4 van de tracks Electrical Impulse. Jarl met het Nerve Cell Threads Electronics. En dat gaat absoluut de eindlijst in. Wat een kippenvel krijg je hiervan. Tenminste, ik weet niet of u er nog bent hoor, na zo'n tijd. Maar in ieder geval, Jarl was Eric Jarl. En die zat samen met Martin Blood in Irm. En ze zijn op een gegeven moment iedereen weggegaan. Jarl als Jarl. En Martin Blood is Skin Area begonnen. Overigens heeft Jarl daar ook wel hand- en spandiensten verleend. Maar niet in de track In The Skin. En dat vindt u op het album Rotko Field. Hier is Skin Area.

Heerlijk. Gianluca Beguzzi van het album American Requiem. Allemaal een track van dit album. En u hoorde deze keer de track U.S. Ghosts Part 1 van Gianluca Beguzzi hier bij X-Rated op de Concertzender. En we hebben nog twee platen te gaan. Zometeen het laatste liedje, maar daarvoor hoort u uit Rusland Roitov. Ik heb weer een track gehaald van het compilatiealbum Homo Stripitus. En dat verscheen via het Deutsch-Nepal label Entartete Musik. Dit is Roitov in een beetje een coil-achtige track, coilesque-achtig. De track Odd Pole Tenebrae. Dit is Roitov.

0: En zo ging het heel langzaam uit. Net als het leven van Vangelis. Het nieuwste album, het laatste album ooit. En dit was ook de laatste track op dat nieuwe album. You Know to Jupiter. En dat verscheen vorig jaar. U hoorde E Serenitatem van Vangelis. En daarvoor hoorde u Thermovision. En dat staat op het, wat mij betreft, een van de beste albums van Vangelis die hij ooit gemaakt heeft. En dat is tegelijkertijd ook een van de meest duistere albums. Of misschien wel het meest duistere album wat hij ooit gemaakt heeft. Invisible Connections. En dat verscheen in 1985 via het fameuze label Deutsche Grammophon. Vroeger nog met Gesellschaft eraan vast. Prachtig werk. Hartelijk dank, Vangelis. Hartelijk dank, Evangelos Papathanasiou, voor al je mooie klanken. Dit is X-Rated en dit was mijn persoonlijke voorkeur. Eerbetoon aan de deze week overleden Vangelis.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-Rated, tweede uur nog tot 11 uur. En daarna het derde en laatste eerbetoon aan die andere pionier, Klaus Schulze. Daarover straks meer in X-Ray. Nu eerst terug naar 1983. Pink Industry. Vroeger waren ze nog Big in Japan. En nu zijn ze Big in mijn platenkast. Pink Industry met het album Who Told You You Were Naked. En daarvan het geweldige Fear of Failure. Hier is X-Rated met Pink Industry.

light and snow. So must the idea of this conjure. Well,

less will be his fear of failing.

Het nieuwe album van Lustmord, jawel, The Others, en met als ondertitel Lustmord Deconstructed. Nou, dat willen we weten, want er zijn een aantal werkelijk fantastische versies op dat dubbelalbum te beluisteren, waaronder deze van Ulver. Ja, Lustmord en Ulver die samenwerken, dat is natuurlijk werkelijk een gouden combi. Een combi uit de hemel. God Eater werd verbouwd door Ulver en dat deden ze op verbluffende wijze. Schitterend nieuw werk met nog veel meer op dat prachtige album te horen. The Others van Lustmord. X-Rated op de concertzender met nu een beetje terug in de tijd naar 2010. Toen bestond het label Greytone nog. Geen idee wat er ooit van het label terecht is gekomen, want het stopte op een gegeven moment met releases. En dat is jammer. En een van de releases op dat label was van Santa Agostino. En deze titel, Virus, La Danza nel Inferno dei Morti Dementi, staat op het album Operazione Paura. En hoe dat klinkt, dat hoort u nu. Dit is Santa Agostino.

0: Zo, die staat of zit, zo wilt. Mortar Devotions uit Finland. En u hoorde het vijfde gedeelte uit Operazione Piovra. En dat staat op het album Operazione Piovra, The Lead Chronicles. En dat verscheen 2 jaar geleden op het Italiaanse 8 Tower. En dat slaat weer aan natuurlijk, sluit weer aan bij het Italiaanse Santa Agostino. En overigens bij het invullen van de playlist viel mij op dat ik ik had het niet in de gaten, maar bij Santa Agostino zag ik dat de titel van het album Operazione Paura was en van Mortar Devotions Operazione Piovra. 2 maal Operazione. Ja, dat was puur toeval. Toeval bestaat, dames en heren, jongens en meisjes. Wat geen toeval is, is dat er op 6 juni aanstaande 2 nieuwe albums verschijnen van de hand van Eddie Newton. Natuurlijk bekend van Clock DVA en The Anti-Group. En zowel op 6 juni verschijnt het album Amma van The Anti-Group als het album New Tones van Eddie Newton. En dat is eigenlijk het allereerste echte solo-album van Eddie Newton. We hebben de primeur vanavond hier bij X-Rated om 2 tracks te draaien. Dus 1 track van The Anti-Group en 1 track van het Eddie Newton soloalbum. Dat hoort u zo meteen, maar we beginnen nu met The Anti-Group, het nieuwe album Amma. En niet nadat ik heb bedankt voor degenen die dit mogelijk hebben gemaakt, namelijk Rob Meren. Paolo van het label Armcom Europe en Ritzos Vera. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, Eddie Newton zelf. Dit is Ogo Le Renard Pâle. Dit is The Anti-Group.
1: The psychological dimension in African healing is now increasingly recognized by doctors throughout the world as a serious and valid aspect of curative medicine.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Het lijkt alsof er verloren schatten staat in de playlist. Maar dat staat er niet. Er staat verloren schatten. En inderdaad, verloren schaduwen. Het is Deutsch. Dat komt omdat een van de leden van verloren schatten Deutsch is. En dat is Petra Brücken. En de andere dame die in het gezelschap zit, dat is Heiko Engels. Zij komt uit Schotland. Verloren schatten hoorde u met Washing Windows at Auto. O-T-O, en daar wordt waarschijnlijk Café Auto in mee bedoeld. Verloren schatten bracht het album uit op Omnempathy. En dat is het label van Michael Bagg. En hij is onder andere ook Human Greed. En hij brengt de meest schitterende ambient-achtige stukken en albums uit. Dus Verloren Schatten op het label van Michael Bagg hier bij X-Rated.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated op deze zondagavond tot 11 uur. En daarna nog X-Ray tot middernacht. Vandaag, of eigenlijk net op het randje van gisteren, werd bekend dat is overleden de toetsenist van Blancmange. En dan hebben we het over Stephen Luscombe. En hij is samen met Neil Arthur, of eigenlijk was samen met Neil Arthur, al sinds begin jaren 80 Blancmange. En helaas, sinds 2012 kampte Stephen al met hartproblemen en moest de band verlaten. Waardoor Neil Arthur met allerlei sessiemuzikanten nog op moeilijke wijze doorging. Maar nu helaas is Steve Luscombe ook niet meer onder ons. Vandaar even een wat vrolijke plaat eigenlijk voor X-Rated. Maar ik vind toch dat ik er aandacht aan moet besteden. Ik vond Blancmange namelijk altijd een heerlijke. Ja, het vrolijke broertje van Depeche Mode. Blancmange. En ter nagedachtenis, rust in vrede, Steve Luscombe. Dit is Living on the Ceiling.

Deze gezelligheid kwam van Altar Mang. Altar Mang is een duo bestaande uit Kenneth Hansson en Per Boström. En Per Boström die kennen we onder andere ook als Kammerheit en nog meer mooie muziekprojecten. Samen vormen ze Altar Mang en brachten in 2016 een cassette uit die in 2017 via Cyclic Law gelukkig wijder is verspreid via CD. Op het album Void, u hoorde Ether. Altar Mang hier bij X-Rated op de Concertzender. En op 1 oktober aanstaande bestaan wij 30 jaar. Jawel, 30 jaar X-Rated op de radio. En u kunt nog steeds mailen over uw favoriete ontdekking die u deed tijdens deze 30 jaar X-Rated. Of dat nou uit 1995 is of vorige week of misschien wel vanavond. Dat maakt niet uit. Gewoon mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van 30 jaar X-Rated. En dan gaan we er op 5 oktober, zondag 5 oktober, een waar feest van maken. Maar inmiddels heb ik al zoveel inzendingen dat er hoogstwaarschijnlijk veel meer uitzendingen komen met uw favoriete platen. En dat betekent overigens niet, als ik zeg ik heb al heel veel inzendingen, dat u het maar moet laten. Nee, hoe meer hoe beter. En misschien is dat wel Navigon Torture Technologies. Je weet het niet, dat is ook zo'n X-rated klassieker van het album The Gospels of the Gash. En dat is Leech en die maakt zich nogal eens boos. En zoals ook in de track Mind is a Prison. Navigon Torture Technologies.

don't want to hurt.

Ja, prurient. Ik krijg het weer hoor. Het is de derde week september begint. En dan heb ik nog steeds een weemoedig gevoel van... de derde week september. Dat is het Incubate weekend. Incubate in Tilburg, het beste festival wat er ooit bestaan heeft. Maar wat helaas niet meer is en nooit meer zal komen, vrees ik ook. En daar heb ik geweldige optredens gezien van Prurient, zowel als Vatican Shadow, oftewel Dominic Furno. Vandaar dat ik deze ook weer eens uit de kast heb getrokken van Prurient, het album Frozen Niagara Falls. En dat werd uitgebracht via Profound Lore. Prurient, Dominic Furno in de track Greenpoint. En in Nederland kunnen we er ook wat van. Wat dacht u van het plaatsje Smallingerland? Daar woont Maurice de Jong, oftewel Gnaw Their Tongues. En daar is een nieuw album van verschenen. En god nondi, wat een fantastisch album is dat. The Genesis of Light, verschenen via het Belgische Consoling Sounds. U hoort nu The Genesis of Light, Gnaw, van The Genesis of Light, part 1 van Gnaw Their Tongues. Nog veel meer gezelligheid hier bij X-Rated.

0: Mark Almond met het album Heart on Snow, wat hij in Rusland heeft opgenomen met Russisch orkesten en Russische koren. Schitterend album, wat in 2003 verscheen. Mark Almond hoorde u met So Long the Path, So Wide the Field. En deze draaide ik natuurlijk ook stiekem voor jou, Arjen. Hiervoor kunnen luisteren naar Hall of Mirrors met onder andere Giuseppe Vertigio in de gelederen. En Andrea Maruti zit daar ook bij. Hij is Aliodé en Vertigio is Nim. Zij vormen Hall of Mirrors, althans de harde kern. En meerdere artiesten werken daaraan mee, zoals New Risen Throne en Vestigial. U hoorde een track van het album Altered Nights. Hoorde Night One, The Meeting. Dat verscheen in 2012. En daarvoor dus fenomenaal nieuw werk van Gnaw Their Tongues, Maurice de Jong. En zometeen is er het derde uur en dat is X-Ray tot middernacht. En u hoort een label special dit keer. En dat ging om het label 13. En dat is een sublabel van het Italiaanse gezelschap Silentes. En Silentes 13, dat is inderdaad een apart label, dat 13. En dat brengt prachtige dingen uit, waaronder inderdaad die T-O-O-T dingen. Maar ook bijvoorbeeld werk van Up to 23. En daar hoort u 3 tracks van, zometeen in X-Ray. Daarna 2 tracks van Fabio Orsi, die ook een album heeft uitgebracht op 13. En 3 keer Francesco Lurgo. De label special 13 Silentis. Zometeen in X-Ray tot 12 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ijs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11, zoals u dat gewend bent. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En dat u de wereld heeft gelaten voor wat het is. Want het wordt alleen maar gekker in de wereld. En gelukkig is er iedere week, als weekafsluiting, een X-Rated op de zondagavond. Volgende week weer. Dank voor het luisteren. Fijne week. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
2: Good evening. Good evening.
3: Buenas noches, señoras y señores.
4: Mesdames et messieurs, bonjour.
5: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

0: Max.
1: Ratings.

20 januari 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige ex-directeur van Kink FM, Jan Tien van Tol, dat Arjen vermist werd. Al heel erg lang niks van gehoord, en echt urenlang. Hij had een inspreekklus bij RTL 5 en daar is hij niet komen opdagen. Nou, dat voelde niet goed, dus we zijn gaan zoeken, zoeken, zoeken. Een urenlange zoektocht, voornamelijk in de kou, buiten, bellen, bellen, bellen. En wij hoorden maar niets. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, hebben wij Arjen gevonden. Onderaan zijn trap is een eigen huis. Een ongelooflijk naar ongeluk wat Arjen Grolleman is overkomen. Ook toenmalig directeur van Kink FM en natuurlijk maker van fantastische programma's als Avondland en X-Rated. En inderdaad ook toenmalig station voice van RTL 5. Arjen was niet meer een grote klap. Vandaar dat ik besloten heb om, aangezien het nu exact 9 jaar geleden is, om vanavond volledig te wijden aan deze begenadigde programmamaker en mens, mijn goede vriend Arjen Grolleman, en bovendien ook nog eens een keer mijn maatje in X-Rated. Dankzij Arjen ben ik in 1999 bij X-Rated terechtgekomen, toen nog bij Kink FM. 1 februari start Kink. En ook dat mag Arjen niet meemaken. Dat zal dus ook zonder Arjen zijn. Net zoals deze uitzending zonder Arjen zal zijn. Alhoewel, niet helemaal, want hij is natuurlijk best aanwezig. Vandaar zijn puur zijn favoriete muziek vanavond. En zijn favoriete poëzie. Voor 1 keer komt de poëzie terug. Speciaal voor Arjen. Een aantal kleine stukjes, een aantal kleine gedichtjes in deze X-Rated. Dit is X-Rated op de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En hartelijk dank voor alle reacties die ik al vooraf heb mogen ontvangen via de diverse kanalen. Fijn dat u er bent. En wij gaan natuurlijk genieten van al het moois van toen. Nee, niet van nu. U hoort helemaal niets wat na 20 januari 2010 is uitgekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Puurs Arjen's favoriete platen. En ik weet dat wij eens een keer een uitzending hebben gemaakt op oudejaar. Toen hebben we een 7 uur durende X-Rated gemaakt van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. En na 12 gingen wij de dance in. We hebben een ongelooflijk gezellige uitzending gehad en ik zie hem nog zitten. Helemaal spaced out op Higher Intelligence Agency en Solid Motion. Champagne in de ene hand, de oliebol in de andere hand. En daar ging hij spacen op Higher Intelligence Agency. En daar begonnen we dus deze X-Rated mee. Arjen was een zeer veelzijdig mens. Techno, slagers, een goede productie van Linkin Park. Maar zijn echte favoriete muziek, dat was wel de duisternis, het occulte, het mystieke, het vreemde, het ontregelende. En daar hoort u nu een dwars doorsnede van. Zoals bijvoorbeeld Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love, maar dan in de Carl Craig remix. En dat verscheen op Mutant.

0: Toen je dit voor het eerst hoorde, heeft hij direct besloten dat dit album direct zijn top 10 van het jaar ingaat. En dat is ook gebeurd. Deze is hoog in zijn eindlijst geëindigd. Signal Filter. Pardon. Danny Kreutzfeldt, Signal Filter van het album Chrono, wat in 2006 verscheen via Data Bloom Records. Een andere voorliefde van Arjen was op een gegeven moment de dubstep. Hij was er op een gegeven moment echt helemaal gek mee. Kocht zich helemaal klem aan talrijke dubstep albums. Het is een genre wat overigens een hele kleine stille dood is gestorven. Er komt zo nu en dan nog wat uit. Maar in de hoogtijdagen zijn er hele mooie dingen verschenen. Hij was helemaal gek van Scream bijvoorbeeld. Dit is Scream met Midnight Request Line.
1: Okay, you got it. Coming up.

0: slip the familiar tracks. Bending, warping, interfering with the facts. Sensory language leaves us with no habit for lying. We are hostile aliens, immune from dying.
1: We are hostile aliens. Geweldig werk van Burial featuring Space Ape. En u hoorde Space Ape en daar was Arjen ook helemaal gek van. Burial, u luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we vanavond volledig stilstaan bij de muzikale keuze van Arjen Grolleman. En straks komt er ook nog poëzie langs. Helemaal gek was die ook van The Young Gods. Die komen overigens weer naar Nederland. In maart spelen ze, ik geloof 27 maart, in Paradiso. Zo Noord gaat dat zien. Ook dat kan Arjen niet meemaken. Maar overigens, hou X-Rated in de gaten, want we geven wel tegen die tijd kaarten weg daarvoor. The Young Gods, dit is La Mourir. Speciaal voor Arjen.

0: Ik heb het verhaal vast wel eens verteld, maar goed, nog maar een keertje. Arjen was al ontzettend lang op zoek naar een 12-inch van de Nigeriaanse zangeres Nira Bakiga. En dat was uitgegeven in 1981 op Backstreet Backlash Records. Label van Peter Grouten uit Rotterdam en Martin van der Leer. Wel nu, hij kon hem helemaal nergens vinden en dat was logisch, want hij heeft continu gedacht dat hij op zoek was naar een 12-inch die Corona heette. Nou, zo heet hij niet. Hij heette Cor Corora. En dat ontdekte Arjen toen hij op zijn knietjes voor mijn platenkast zat en deze eruit trok. En helemaal werkelijk in de zevende hemel was dat hij eindelijk gevonden had waar hij al jaren naar op zoek was. En hij heeft hem gevonden toen, uiteindelijk, voor een hoop geld. Ja, Frank. Nira Bakiga hoorde u in ieder geval uit 1981 met dus inderdaad Cor Corora. Wij herdenken vanavond Arjen Grolleman en ik vind het ook belangrijk om ook zijn stem te laten horen. Er zijn natuurlijk talloze fragmenten die we uit kunnen kiezen uit heel veel Kink FM programma's, maar alhoewel er ook heel veel natuurlijk niet meer terug te vinden is. Maar ik heb een stuk gevonden wat ook mij persoonlijk heel erg raakte in de tijd. En we gaan terug naar 30 maart 2008. Iets wat hij heeft geschreven over de platenzaak Boeddhisk. Waar ik eigenlijk, nou, ik mag wel zeggen, mijn hele leven heb versleten. Daar heeft hij een prachtig stuk over geschreven. En overigens dat ook voorgedragen in zowel Avondland als X-Rated. U gaat daar nu naar luisteren. Arjen Grolleman over Boeddhisk.
1: Een dramatisch weekeinde voor de muziekliefhebber. Dat is het. Niet meer en niet minder. Gisteren konden we voor het laatst een voet zetten in de beste platenzaak die Nederland ooit heeft gekend. Boeddhisk in Amsterdam. Vanaf 1968 betekende de winkel een richtsnoer voor de liefhebber van kwaliteitsmuziek. Dat laatste is natuurlijk een rekbaar begrip, want wie bepaalt kwaliteit? Dat doen de klant, de winkel en de muziek samen. Dan ontstaat er een cultuur, die typische Boeddhisk cultuur die sinds de jaren 60 Amsterdam maakte tot de spannendste hoofdstad van Europa. Maar die titel heeft de stad verloren. Zeker, er valt nog veel moois te genieten, maar het stoute, warse Amsterdam van weleer wordt met de hoeren en de kraakbeweging in ontluisterende kilheid ten grave gedragen. Zelf zie ik niet meer zo de behoefte om naar Amsterdam te gaan. Het is daar verworden tot een oord van sufkutten en saaipieten zonder idealen of enigerlei durf. Nu Boeddhisk weg is, waarom zou je nou in vredesnaam ooit nog over de Nieuwe Dijk lopen? Oké, als je een duivenliefhebber bent, dan is het nog steeds een optie. Gisteravond om 18 uur luidde de noodklok. De zaak stond vol met al die bijzondere mensen die de winkel zo mooi maakten. Wat een kennis, wat een muzikale overgave. Iedereen dronk bier. Zo ging dat vroeger in een platenzaak, jongelui. Bob hield een toespraak. Richard ook. Mensen huilden om het verlies van een van de pijlers van de alternatieve cultuur in Nederland. Gisteravond om 18 uur luidde de noodklok. De zaak stond vol met al die bijzondere mensen die de winkel zo mooi maakten. Wat een kennis, wat een muzikale overgave. Iedereen dronk bier. Zo ging dat vroeger in een platenzaak, jongelui. Bob hield een toespraak. Richard ook. Mensen huilden om het verlies van een van de pijlers van de alternatieve cultuur in Nederland. Er werd ook gehuild om het uiteenvallen van...

Sheeted

Nature and Organization, project van Michael Cashmore. Maar uiteraard hoorden wij daar de stem van David Tibet. Bijgestaan op dit album door Douglas P. van Death in June. Rose McDowell, ooit van Strawberry Switchblade. Michael Cashmore zelf. Stephen Stapleton van A Nurse with Wound. Sally Wood, Bennett Walsh, Merat Sheeran, Lisa Oliver, Amanda J. Edge en Jason Burton. Het staat allemaal op het album Beauty Reaps the Blood of Solitude. Je hoort de Bone White Glory, Nature and Organization. En daarvoor dus Blood Axis, Rain Eye Forever. En daarvoor Mark and the Mambas, You'll Never See Me on a Sunday. En daarvoor de poëzie van Hugo Claus, die was ik u nog schuldig. Een soort afscheid.

Een dwarsdoorsnede van de muzikale voorkeuren, de favorieten van Arjen Grolleman. Die hoorde u vanavond in een speciale X-Rated. Omdat het vandaag precies 9 jaar geleden is dat Arjen ons moest ontvallen. En ze zeggen wel eens, als er over je gepraat wordt, dan leef je voort. Nou, dat heb ik mogen merken op alle reacties die ik heb mogen ontvangen. En ze zijn werkelijk zo ongelooflijk ontroerend en hartverwarmend en ongelooflijk veel. Zo ontzettend veel. Daaruit blijkt hoe ongelooflijk Arjen nog leeft. En ik dank u daar allen hartelijk voor. Het is zo ongelooflijk goed.

om dat te zien. X-Rated leeft voor. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated hier op de Concertzender. Dan geven we kaarten weg voor Grauzone, het festival wat aanstaande is in Den Haag. Dat dus volgende week. Maar we zijn nog niet klaar met je, Arjen. Want we gaan nog even door in X-Ray. U hoorde net al de stem van David Tibet. X-Ray heb ik ook volledig voor jou ingeruimd, namelijk met Current 93 en zijn geweldige project In a Foreign Town, In a Foreign Land, wat Current 93 samen maakte met Thomas Ligotti. Thomas Ligotti en Current 93. En Current 93 bestaat voor deze gelegenheid uit David Tibet, Steven Stapleton en Christoph Heyman. En hij was ooit van HNAS, oftewel Hirsje Nichts auf Sofa.

Arjen, we denken allemaal nog ongelooflijk vaak aan je. En nogmaals, ik heb dat ook mogen blijken aan alle reacties die ik heb mogen ontvangen. Hartelijk dank nogmaals daarvoor. Ook dank voor het luisteren. En volgende week dus een nieuwe editie en een nieuwe episode van X-Rated hier op de Concertzender. En als altijd is deze X-Rated uiteraard en deze helemaal opgedragen aan Arjen Grolleman. Het was een moeilijke, een lastige, want al die associaties met al die muziek, het is ongelooflijk. Daarom heb ik ook nog eens een goede eindtune van je te pakken gekregen. En dat is Autopsia, Scars of Europa. Die hoort u nu nog tot 11 uur. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Zometeen. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

Max. Ratings.

Nico. En dan heb ik het niet over de Nico van The Velvet Underground. Maar ik heb het over Nico Vorkapitsch. Helaas niet meer onder ons. Dit verscheen in 1995 en helaas is hij gestorven aan de gevolgen van kanker in september 1999. En dat is al heel lang geleden inderdaad. Melbourne hoorde u van Nico en dat staat op de Live Wire EP. Dat verscheen dus in 1995 via Missile Records. Goedenavond, dit is X-Rated tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is dus een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Gelukkig niet meer zo heet als vorige week, maar nog altijd een respectabele 26,5 graad hier in de studio. Nou ja, goed, daar kan ik nog wel tegen. In Spanje is het overigens ook altijd wel warm, zoals ook bij Madrid 79. Madrid 79 komt uit Spanje en dat is het geesteskind van Miguel Gil Tertre. Het staat op de Barcelona 99 EP, hoort Barcelona 92. Madrid 79 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Nogmaals een hele goeie avond.

Ja, lekker, heerlijk, een beetje onderkoeld. Elfenberg is een duo uit Zweden. Elfenberg, en het staat op de EP Our Spaceship Crashes in Bogota. En u hoorde de titeltrack daarvan, nieuw van Elfenberg. En dat is deze week verschenen. Schitterend werk dus, hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu oud en nieuw. We hebben het over het album van Spasms. From a 20th Century Box. En Spasms, dat is het geesteskind van Arno Peters. En Arno Peters die werkte vroeger nog bij de NPO, wat tegenwoordig NPO heet, maar in ieder geval de radio. Ik heb nog met Arno Peters gewerkt. Ik heb bijvoorbeeld een 4 uur durende Coil special gemaakt voor het toenmalige Radio 4. Prachtig, 4 uur lang over Coil. Met daarin ook 1 uur lang het fameuze Coil-concert in Paradiso in Amsterdam. Wat ik overigens nog eens herhaald heb in een X-ray hier op de Concertzender. En die heeft nu een aantal tracks uit verleden op CD uitgebracht. En dat is goed werk. Dank Arno voor de noeste arbeid die je hebt verricht met dit album. Het is dus het album From a 20th Century Box. Hij werkt meestal op dit album alleen, maar werkt op sommige tracks ook samen. 1 track met Leendert Douma en 1 track die we nu gaan horen met Bart Rovers. Ik heb het over de track Wow and Flutter. Dit is Spasms.

En daar heeft die Purolator, oftewel Koert Duilke, toch maar weer een uitstekend album uitgebracht. Niemandsland heet het album. Koert Duilke, en dat is niet zomaar iemand. Hij heeft aan de wieg gestaan van Der Plan van Veelfarben van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft. En is ook nog eens een keer een medeoprichter van het label Atatak. Het label waar onder andere Der Plan op zat. Zijn nieuwe album verscheen via Bureau B. En dat heet dus, zoals gezegd, Niemands Land. En u hoorde Jay Hooty van dat album. Heerlijk. Fijn werk van Purolator. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar ik deze week aangenaam verrast was door het nieuws dat er weer iets nieuws aankomt van Deep Chord. We hebben het over Rod Model. We moeten wel nog even tot 30 september wachten op het album Functional Designs, maar dan gaat die ook verschijnen. Via Soma Records uit Schotland. Dit is Strangers. Dit is Deep Chord. En dit is heerlijk diep van Deep Chord.

Dat is een schitterende mineurtrack van Scanner, oftewel Robin Rimbaud. Je hoorde Air in the Air. En dat is het nieuwste album van Scanner. Ik ga hem steeds meer draaien. Prachtig album. Eindlijstmateriaal. The Homeland of Electricity. En dat verscheen op het label van Ian Body Din. Prachtig. En wat ook prachtig is, is de verzamelde werken op het album Singles 2020-2022 van onze eigen Michel Banabila. Hij heeft de afgelopen 2 jaar een bijzonder groot aantal digitale tracks uitgebracht die verder niet fysiek leverbaar zijn. En daar heeft hij nu verzameld op een cd. En dat is goed nieuws op zijn eigen label Tapu. Dit is van dat album Michel Banabila met Oblong Hob Nob.

0: streets. It is the night of the demon.
1: Goedenavond, hartelijk welkom. 2 uur X-Ray dit, nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Inmiddels zijn we al een heel dik uur na zonsondergang. Dus ontsteek die kaarsen en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komt in het komende uur, of eigenlijk uren. Maar eerst nu terug naar 1981. We hebben het over Die Unbekannten. En ja, dat is een band die heeft zichzelf Die Unbekannten genoemd. En dat is alleen maar omdat ze oefenden en op een gegeven moment gingen optreden, terwijl ze nog steeds geen naam hebben. Toen heeft iemand maar gewoon Die Unbekannten bedacht en dat hebben ze overgenomen. Overigens hebben ze niet heel veel uitgebracht, maar zijn wel steeds muziek blijven maken en wilden eigenlijk toch wel wat bekender worden. En uiteindelijk is hun geluid toch opgevallen door de band New Order. En ze werden gevraagd om het voorprogramma van New Order te doen tijdens een tour van New Order. Wel nu, dat gebeurde. Maar toen moesten ze wel eigenlijk hun geluid een beetje aanpassen. Nou, dat hoort u niet. Wat u wel hoort is Die Unbekannten zoals ze begonnen op het label Monogam. En dat is hetzelfde label wat in 1980 het eerste singeltje van de Einstürzende Neubaute uitbracht, namelijk Für den Untergang. Dit is uit 81, een jaartje later dus, Poseidon, Die Unbekannten.

heerlijk van een track. Joël Gilardini en de track Apollo 11. Het staat op het album The Age of Space. Ja, leuk gekozen titel. Het is op het fantastische Zero K label alweer 2 jaar geleden verschenen. Joël Gilardini hier bij X-Rated. Maar nu op de draaitafel het zweet. En het zweet was het geesteskind van Marien van Oers. Helaas overleed hij in januari 2013. Maar hij heeft een aantal prachtige dingen voor ons achtergelaten. En het album van het zweet, wat origineel verscheen via Dossier Records in 1987... is onlangs opnieuw uitgegeven door het fameuze Staalplaat. Jawel, en dat is goed nieuws. Van het album dus Het Zweet. En mijn favoriete track, mag ik wel zeggen, van Het Zweet is nog altijd Massive Trance. Wat een kracht.

Zo, Bourbonese Squawk. En er kwam meteen een andere track achteraan, die we niet gaan draaien. Bourbonese Squawk met Shut Down. En dat verscheen op hetzelfde dossierlabel als waar het Zweden op verscheen. In 1985. En dat is afkomstig van het album The Spike. En Bourbonese Squawk maakte onderdeel uit van de Recluse Organization. Net zoals het Zweed. Vandaar eigenlijk dit bruggetje hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we nu de totale duisternis in duiken. Ten Horned Beast heeft een nieuw album en dat zult u weten. The Lamp of No Light kan het allemaal nog vrolijker. Met als ondertitel Hymns for the York Doomstone. Ten Horned Beast now met de dijkletser Into the Mouth of Hell.

0: agent.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. In X-Ray trouwens straks het aandacht voor het voorkomen Sinti-spacewerk van Martin Sturzer. Daarover straks meer. Eerst terug naar 1979. Dat is een heel eind geleden inderdaad. We hebben het over de Primitive Calculators. Die brachten toen in eigen beheer een singeltje uit. I Can't Stop It. En in 1979 klonken deze Primitive Calculators als een beetje een uit de bocht gevlogen suicide. Maar ze hebben dus ook, eigenlijk andersom, al invloeden van de Sleaford Mods. Maar dan andersom natuurlijk. Die zanger is net die gast van Sleaford Mods. Anyway, een bijzonder een invloedrijke single zou je kunnen zeggen. Terwijl hij toch verschrikkelijk onbekend is gebleven. I Can't Stop It. Hier zijn de Primitive Calculators.

Master, please continue teaching.

True humiliation is known.

person.

buitengewoon intrigerende klanken van Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim. Sowieso een bijzondere bandnaam. En ook de albumnaam is vrij bijzonder. Die legende vom Heiligen Trinker. U hoorde Fijne Trinkers bij Pinkels Daheim met de track Abkratzede. En dat verscheen in 2011 via Silken Tofu. Heerlijk werk dus van Fijne Trinkers hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over een bijzonder festival. De vijfde editie van Crude Transmissions, oftewel Crude Transmissions 5. Een festival of noise and heavy electronics. Hele zware elektronica, noise and power electronics. Vieren een hoogtij in de Resistor in Leiden. En dat is op de middelste gracht in Leiden. En aanstaande zaterdag dus de vijfde editie van Crude Transmissions. Het is een bijzonder festival wat zeer de moeite waard is om daar even te gaan checken. Ik kan een paar illustere namen noemen zoals Purgist, Genophobia, Winds, ik heb hier Playworker, Tomim, All Shadows and Deliverance, Secret E, Snake Oil, Merchants and Dystopian Control en Gnaw Their Tongues. Die zal ook optreden, onze Maurice de Jong. En daarom nog andermaal een track van The Genesis of Light. Dit is het derde gedeelte. Dus aanstaande zaterdag vanaf 3:00 smiddags de rest van de dag. Heerlijke noise en heavy electronics tijdens Crude Transmissions 5. En hier is Gnaw Their Tongues.

0: Ja, hier kan je ook heel, heel, heel stil van worden. Het werk van One Leg, One Eye. De ene keer is het hele duistere folk. De andere keer dit soort geweldige geluidseerupties van One Leg, One Eye. En dat is het project van Ian Lynch. En hij is een van de medeoprichters van de band Lancome. One Leg, One Eye. Ooit vorig jaar nog gezien op het Le Guess Who Festival met een zeer indrukwekkend optreden, natuurlijk in een kerk. Van het album And Take the Black Worm With Me hoort u Glistening She Emerges. Opnieuw uitgebracht met een extra track op Cold Spring Records. X-Rated op de Concertzender. Nog een dikke 20 minuten te gaan. En nu een nieuw werk, deze week verschenen van Thorsten Zoltau. Veemoerl. En het album dat heet Fura Fauna. Een en ander verscheen op het Engelse label Black Rose Recordings. Dit is Astafel. Zeer indrukwekkend werk van Thorsten Zoltau. Veemoerl.
1: Mijn leert. Onaar nooit pira tot inimkon na alaren. Nog tontijd.